0: iTunes Radio. Op jouw zondag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 6 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
3: De Amerikaanse president Trump wil nog veel meer Amerikaanse militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat zei hij tegen verslaggevers. We gaan fors inkrimpen en we gaan veel verder dan 5000, zei hij. Hij noemde geen nieuw aantal. Vrijdag kondigde de VS aan dat er de komende 6 tot 12 maanden ongeveer 5000 militairen naar de VS zullen teruggaan vanuit Duitsland. Trump is wel gebonden aan een wet die het congres vorig jaar heeft aangenomen, waarmee al te drastische besluiten die de troepenmacht in Europa kunnen treffen, worden tegengehouden. Gisteravond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van het land. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij natuurbranden in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. De KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Afgelopen week zijn 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de bergen in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moesten gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. Het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon, of aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat.

0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
1: This is your iTurn Radio.
2: And now on iTurn Radio.
3: iTurn, all hits, all the time.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. Goedemorgen, het is nu 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
2: De Amerikaanse president Trump wil nog veel meer Amerikaanse militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat zei hij in Florida tegen verslaggevers. We gaan fors inkrimpen en we gaan veel verder dan 5000, zei hij. Trump noemde geen nieuw aantal. Vrijdag werd duidelijk dat er de komende maanden ongeveer 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland worden teruggetrokken. De Duitse bondskanselier Merz uitte begin deze week openlijk kritiek op de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran, waarna Trump al dreigde met het terugtrekken van troepen. Vannacht is in het centrum van Hogeveen een grote brand uitgebroken. 8 huizen moesten worden ontruimd en de bewoners waren geëvacueerd. Volgens de veiligheidsregio Drenthe sloeg een autobrand rond een uur of 1 vannacht over naar een appartementencomplex. Het vuur is onder controle, niemand raakte gewond. Volgens Omroep Drenthe werden uit voorzorg uit de hele regio brandweerkorpsen opgeroepen om het vuur in Hogeveen te bestrijden en te voorkomen dat de brand zich verder kon uitbreiden. Gisteravond veroorzaakten hevige onweersbuien veel overlast, vooral in het zuiden van het land. In Nijmegen werd de voetbalwedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd door hevige regen. Ook in het noorden van Limburg zorgde het slechte weer voor veel problemen. In Amerika viel een boom over een weg. Ook hadden sommige plekken last van hagelbuien. Volgens het KNMI hadden veel hagelstenen een doorsnede van 2 centimeter. Vanwege de onweersbuien had het KNMI van tevoren code geel afgegeven voor een groot deel van Nederland. In Oostenrijk is een man opgepakt die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij de potjes babyvoeding waarin rattengif zat. Volgens de politie wilde de 39-jarige man op die manier de fabrikant afpersen. De Duitse producent van de babyvoeding HIPP haalde vorige maand het volledige assortiment uit Spar supermarkt in heel Oostenrijk na een waarschuwing dat er rattengif in de potjes zou zitten. Na onderzoek bleek dat er inderdaad met de potjes was geknoeid. De potjes worden overigens niet in Nederland verkocht. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover het radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 8 uur. Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio. De Amerikaanse president Trump wil nog veel meer Amerikaanse militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat zei hij in Florida tegen verslaggevers. We gaan fors inkrimpen en we gaan veel verder dan 5000, zei hij. Trump noemde geen nieuw aantal. Vrijdag werd duidelijk dat er de komende maanden ongeveer 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland worden teruggetrokken. De Duitse bondskanselier Merz uitte begin deze week openlijk kritiek op de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran, waarna Trump al dreigde met het terugtrekken van troepen. Vannacht is in het centrum van Hogeveen een grote brand uitgebroken. 8 huizen moesten worden ontruimd en de bewoners waren geëvacueerd. Volgens de veiligheidsregio Drenthe sloeg een autobrand rond een uur of 1 vannacht over naar een appartementencomplex. Het vuur is onder controle. Niemand raakte gewond. Volgens Omroep Drenthe werden uit voorzorg uit de hele regio brandweerkorpsen opgeroepen om het vuur in Hogeveen te bestrijden en te voorkomen dat de brand zich verder kon uitbreiden. Gisteravond veroorzaakten hevige onweersbuien veel overlast, vooral in het zuiden van het land. In Nijmegen werd de voetbalwedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd door hevige regen. Ook in het noorden van Limburg zorgde het slechte weer voor veel problemen. In Amerika viel een boom over een weg. Ook hadden sommige plekken last van hagelbuien. Volgens het KNMI hadden veel hagelstenen een doorsnede van 2 centimeter. Vanwege de onweersbuien had het KNMI van tevoren code geel afgegeven voor een groot deel van Nederland. In Oostenrijk is een man opgepakt die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij de potjes babyvoeding waarin rattengif zat. Volgens de politie wilde de 39-jarige man op die manier de fabrikant afpersen. De Duitse producent van de babyvoeding HIPP haalde vorige maand het volledige assortiment uit Spar supermarkt in heel Oostenrijk na een waarschuwing dat er rattengif in de potjes zou zitten. Na onderzoek bleek dat er inderdaad met de potjes was geknoeid. De potjes worden overigens niet in Nederland verkocht. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with

0: iTunes Radio. Op jouw zondag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 9 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
3: De Amerikaanse president Trump wil nog veel meer Amerikaanse militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat zei hij in Florida tegen verslaggevers. We gaan fors inkrimpen en we gaan veel verder dan 5000, zei hij. Trump noemde geen nieuw aantal. Vrijdag werd duidelijk dat er de komende maanden ongeveer 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland worden teruggetrokken. De Duitse bondskanselier Merz uitte begin deze week openlijk kritiek op de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran, waarna Trump al dreigde met het terugtrekken van troepen. Een van de twee producenten van de abortuspil, Mifepriston, heeft een spoedprocedure gestart bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof om het besluit terug te draaien dat de pil niet langer per post mag worden verstuurd. Het was het oordeel van een federaal hof van beroep. De pil zou alleen nog bij artsen en klinieken verkrijgbaar zijn. De producent vraagt het Hoge Rechtshof om de uitspraak onmiddellijk ongedaan te maken. Volgens de New York Times is de andere producent van Mifepriston ook van plan om een dergelijke procedure op te starten. Vannacht is in het centrum van Hogeveen een grote brand uitgebroken. 8 huizen moesten worden ontruimd en de bewoners waren geëvacueerd. Volgens de veiligheidsregio Drenthe sloeg een autobrand rond 1 uur vannacht over naar een appartementencomplex. Het vuur is onder controle, niemand raakte gewond. Volgens Omroep Drenthe werden uit voorzorg uit de hele regio brandweerkorpsen opgeroepen om het vuur in Hogeveen te bestrijden en te voorkomen dat de brand zich verder kon uitbreiden. Omdat er slecht weer wordt verwacht, begint de grote prijs van Miami 3 uur eerder dan gepland. De race begint om 1 uur vanmiddag lokale tijd, dat is in Nederland 7 uur 's avonds. Autosportfederatie FIA zegt de Grand Prix eerder te willen starten om zo min mogelijk verstoring van de race te garanderen en de veiligheid van coureurs, fans, teams en personeel voorop te stellen. Max Verstappen staat op de eerste rij nadat hij de tweede tijd behaalde tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Miami. Italiaan Kimi Antonelli start op pole position. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden.
0: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio. Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: We're already playing the music. This is
5: iTunes Radio.
4: The radio station with more ears than listeners.
6: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 10 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio. In een bericht op Truth Social laat Amerikaanse president Trump weten dat hij het nieuwste vredesvoorstel van Iran zal bekijken. Maar hij voegde eraan toe dat hij zich niet kan voorstellen dat het aanvaardbaar zou zijn en dat Teheran nog geen prijs heeft betaald die groot genoeg is. Tegen verslaggevers zei Trump dat er een mogelijkheid bestaat dat de Verenigde Staten opnieuw aanval op Iran gaan starten. Eerder deze week schreef hij in een brief aan het Amerikaanse congres nog dat de oorlog in Iran is beëindigd. De Oekraïnse president Zelensky meldt op X dat Oekraïne twee schepen van de Russische schaduwvloot heeft aangevallen. Volgens hem gebruikte Rusland die vaartuigen om sancties te omzeilen en werden die actief gebruikt om olie te vervoeren. De aanval vond plaats in de haven van Novorossiysk, een stad aan de Russische Zwarte Zeekust. Afgelopen nacht hebben Oekraïne en Rusland elkaar over en weer opnieuw bestookt met drones. Een van de twee producenten van de abortuspil Mifepriston heeft een spoedprocedure gestart bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof om het besluit terug te draaien dat de pil niet langer per post mag worden verstuurd. Het was het oordeel van een federaal hof van beroep. De pil zou alleen nog bij artsen en klinieken verkrijgbaar zijn. De producent vraagt het Hoge Rechtshof om de uitspraak onmiddellijk ongedaan te maken. Volgens de New York Times is de andere producent van Mifepriston ook van plan om een dergelijke procedure op te starten. Omdat er slecht weer wordt verwacht, begint de grote prijs van Miami 3 uur eerder dan gepland. De race begint om 1 uur vanmiddag lokale tijd, dat is in Nederland 7 uur 's avonds. Autosportfederatie FIA zegt de Grand Prix eerder te willen starten om zo min mogelijk verstoring van de race te garanderen en de veiligheid van coureurs, fans, teams en personeel voorop te stellen. Max Verstappen staat op de eerste rij nadat hij de tweede tijd behaalde tijdens de kwalificatie voor de grote prijs van Miami. Italiaan Kimi Antonelli start op pole position. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTunes Radio.

0: Goedemorgen, welkom bij Good Morning Sunday met Simone op deze vroege zondagochtend. Ja, wat gaan we doen vandaag? We gaan een uur lang lekkere muziek draaien, diverse genres en uit alle tijden. Dus voor ieder wat wil, zoals mijn motto luidt. En Ron staat weer achter de knoppen en achter de schuiven en ik sta achter de micro. Listeners all over the world, it's Sunday morning again, so we have a nice playlist for you. So I hope you enjoy the music. Welkom Ron, heb je er weer een beetje zin in deze show op deze zondag? Mooi.
1: Ja hoor.
0: Ja? Oh, je moet nou al lachen. Nou, dat wordt wat. En ja, laten we maar gaan beginnen. Wil jij ook altijd jong blijven?
1: Ik wel hoor.
0: Ja, ik ook. Alpha Feel, een Duitse synthpop en rockband die populair was in de jaren 80 van de 20ste eeuw. Je gaat luisteren naar een track uitgebracht in 1984, afkomstig van het gelijknamige album.

0: je nog onder controle?
1: Ik heb alles onder controle.
0: Kijk.
1: Jij
0: kijk,
1: ook?
0: Kijk, kijk. Ja, ik jawel, mag het afkloppen.
1: Oh, nou, ik hoop het voor je. Nee, we trapten af vandaag.
0: Hopen?
1: Ja, ik hoop het, ja.
0: Oh, nou.
1: Ja. We trapten af vandaag met Alphaville. En de tweede track die je net hoorde was van Adele, een Britse popzangeres, bekend van albums 190, 21, 25 en 30. En onder meer de singles Someone Like You, Rolling in the Deep, Skyfall en Make You Feel My Love. Oké, okay. Nou, heb je het naar je zin?
0: Heerlijk.
1: Mooi zo.
0: Ik zat even te kijken en ik krijg wel...
1: Wat zegt u?
0: Crack!
1: Alweer? Nou mensen, sorry hoor, ik ga hier niet meer op in. Allemaal gekkigheid hier. Dus, maar als je net inschakelt, je luistert natuurlijk naar Good Morning Sunday met Simone. We gaan verder met de volgende track van deze show. Dat is een track van Alidus Hidding. En dat is een Nederlandse muzikant en componist. En bekend als zanger en gitarist van The Time Bandits. En met zijn kopstem... Als handelsmerk heeft de band begin jaren 80 internationaal succes met de muzikale mix van disco, funk, soul en rock. We gaan luisteren naar Alidus Hidding en het nummer is

0: Met Whitney Houston.
1: Oh, is dat zo? Oh, dat wist ik niet. Nee.
0: Dat wist je niet?
1: Nee, we hebben het over Bobby Brown.
0: Ja.
1: Two Can Play That Game. Een track uit 1994. En Bobby Brown is een Amerikaanse zanger. Die in de muziekindustrie bekend werd als de zanger van de R&B groep New Edition. We zijn, als je net je radio aanzet, je luistert naar Good Morning Sunday met Simone. We zijn inmiddels aangekomen bij de Golden Oldie van deze week. En het is een vast item in dit uur. Het is een track uit 1972, uitgebracht bij het platenlabel E&M Records Limited. En deze groep was een Schotse folk rock band, opgericht in 1971. En werd in de vroege jaren 70 beschouwd als de Britse versie van Crosby, Stills en Nash & Young.

Ja, dat was de eerste track van het discoblok. Dat was Dance Reaction met Disco Train. En deze track is geproduceerd door Frank Souter voor Barbara's Production. Voor muziekproducent Dance Nation. En even kijken hoor, een actie actief moet ik zeggen, hallo. Een actief van 2001 tot heden. En hun genre is Eurodance. Dat was dus de eerste track van het discoblok. Je luistert naar Good Morning Sunday met Simone. En we gaan verder met de tweede track van het discoblok. Dat wordt niet het origineel uit 1977. Maar de Tom Mountain remix uitgebracht in 2021. The Tramps met Love Epidemic.

0: hits van toen, de hits van gisteren, maar ook die stampende, dampende hits van vandaag.
1: iTunes Radio, wij zijn wat jij hoort.
0: Dit is Simone

0: Zeer gepast van Brenda Russell.
1: Ja, op deze zondagochtend een mooi pianootje met viooltjes erbij. Brenda Russell met Piano in the Dark. Mensen.
0: Dag, ja. Waar ik ook even achter de piano gaan zitten.
1: Ja, kijk, kun jij piano spelen?
0: Fantastisch.
1: Ja, kun jij piano spelen trouwens?
0: Kan ik piano spelen? Nee.
1: Nee,
0: oké. Okay. Blokfluiten.
1: Blokfluiten. Ja, oké. Okay. Nou, ik snap hem. Het is weer een dolle boel hier op deze zondagochtend. Maar gelukkig ben ik wat serieuzer. En als de microfoon uit is, dan gaan we weer lachen en grappen en gerollen. Oké, okay, we gaan naar een track uit 1984. Dat zijn de Cars. En het is eigenlijk wel een van hun bekendste hits. Hier is Drive.

0: flop, flop.
1: Dat was een lekkere klapper uit je speaker.
2: Ja.
1: Op deze zondagochtend heerlijk. Garrett Emery en Giuseppe Ottaviani featuring Zara de Warren. En het nummer was Carry On. Dat was de tune of the week. Vond je het leuk of...
2: Ach.
1: Je houdt er niet van. Nee?
2: Als het maar, maar dreunt. Hè?
1: Ja, er zat een lekkere bas in.
2: Als het maar drilt.
1: Al is het 's morgens 8 uur, je kunt mij ervoor wakker maken. Maar goed, we gaan verder met de volgende track. Die is van 20 of uitgebracht in 2023. Christina Novelli met het nummer Heavy.
2: Aha.
1: Heavy.
2: Heavy.
1: Start hem in.
2: Oh, oké.
1: Okay. Yeah.
2: Yeah. Hartstikke idee.

0: Waarom, waarom?
1: Ja, waarom? Dat vraagt ons wel eens meer af.
0: Ja, ja toch?
1: We zijn er bijna door. Hoor maar.
0: Ja,

0: Ja mensen, het uur is weer voorbij. We hebben allerlei soorten muziek gedraaid voor ieder wat wils. Dat is ook mijn motto. En na Christina Novelli, dat was een lekkere dance track uit 2023, gingen we even back to slow. En dat deden we met Michael Jackson, She Ain't You. Nou, we hebben nog één, misschien twee tracks te gaan. Ik wil iedereen bedanken voor het luisteren. En natuurlijk Ron ook voor de techniek. We hebben wederom weer gelachen.
1: Dit is iTunes Radio. Op jouw zondag.
2: iTunes Radio.
3: Goedemorgen, het is 11 uur.
4: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
5: Inwoners van 11 dorpen in het zuiden van Libanon hebben van het Israëlische leger het bevel gekregen te vertrekken in verband met aanvallen op doelen van de terreurbeweging Hezbollah. De dorpen liggen ten noorden van de zogeheten veiligheidszone die Israël heeft ingesteld in het zuiden van Libanon, waar Israëlische militairen actief zijn. Officieel geldt een staakt het vuur in Libanon, maar zowel Israël als Hezbollah schenden dat bestand. De evacuatiebevelen zijn volgens Israël een reactie op aanvallen van Hezbollah. In een bericht op Truth Social laat Amerikaanse president Trump weten dat hij het nieuwste vredesvoorstel van Iran zal bekijken. Maar hij voegde eraan toe dat hij zich niet kan voorstellen dat het aanvaardbaar zou zijn en dat Teheran nog geen prijs heeft betaald die groot genoeg is. Tegen verslaggevers zei Trump dat er een mogelijkheid bestaat dat de Verenigde Staten opnieuw aanval op Iran gaan starten. Eerder deze week schreef hij in een brief aan het Amerikaanse congres nog dat de oorlog in Iran is beëindigd. De Oekraïense president Zelensky meldt op X dat Oekraïne twee schepen van de Russische schaduwvloot heeft aangevallen. Volgens hem gebruikte Rusland die vaartuigen om sancties te omzeilen en werden die actief gebruikt om olie te vervoeren. De aanval vond plaats in de haven van Novorossiysk, een stad aan de Russische Zwarte Zeekust. Afgelopen nacht hebben Oekraïne en Rusland elkaar over en weer opnieuw bestookt met drones. Gisteravond heeft een uitzinnige massa van 2 miljoen mensen een gratis optreden van de zangeres Shakira bijgewoond op het strand van Copacabana in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Het concert begon na ruim een uur vertraging toen de 49-jarige Colombiaanse zangeres het podium opkwam in een glinsterende jumpsuit met Braziliaanse kleuren. Het is al voor het derde jaar op rij dat er een gratis megaconcert plaatsvindt op het strand van Copacabana. Eerder waren er concerten van Madonna en Lady Gaga. Het weer, vanmiddag valt er op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden.
3: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
6: This is your iTunes Radio.
7: Nu op iTunes Radio.
8: Made in home.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. In het Utrechtse IJsselstein zijn afgelopen nacht bij het gemeentehuis en het Vulco Theater ruiten ingegooid en een pui ontzet. Op beelden is te zien dat een Nederlandse vlag ondersteboven hing en dat er stickers met het woord corrupt waren geplakt. De politie onderzoekt de zaak en voor zover nu bekend is, zijn er nog geen verdachten opgepakt. Half april werd bekend dat de gemeente vanaf volgende maand tussen de 100 en 150 asielzoekers tijdelijk wil huisvesten. Het plan veroorzaakt veel weerstand bij inwoners. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio reist deze week af naar Vaticaanstad in Italië. Volgens Italiaanse media komt de van huis uit katholieke Rubio de relatieschade die door president Trump veroorzaakt werd herstellen. Trump noemde de paus verschrikkelijk en zwak omdat Leo kritiek had op Trumps dreigement om de hele Iraanse beschaving weg te vagen. De Italiaanse premier Giorgia Meloni bestempelde Trumps kritiek als onacceptabel. Inwoners van 11 dorpen in het zuiden van Libanon hebben van het Israëlische leger het bevel gekregen te vertrekken in verband met aanvallen op doelen van de terreurbeweging Hezbollah. De dorpen liggen ten noorden van de zogeheten veiligheidszone die Israël heeft ingesteld in het zuiden van Libanon, waar Israëlische militairen actief zijn. Officieel geldt een staakt het vuren in Libanon, maar zowel Israël als Hezbollah schenden dat bestand. Na 11 dagen blussen is een grote bosbrand in het noorden van Japan onder controle. Volgens Japanse autoriteiten was het een van de grootste branden in meer dan 30 jaar. Honderden brandweerlieden en zeker 1000 militairen werden ingezet om de brand te bestrijden in de bergachtige regio Iwatete, waar het vuur sinds 22 april woedde. Door de brand is ongeveer 1600 hectare bosgebied verwoest. Ook gingen zeker 8 gebouwen in vlammen op en raakten 2 mensen licht gewond. Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
12: You're listening to
13: iTunes Radio.
14: It's true. Only the names have been changed to protect the innocent.
15: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
16: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
17: Get out, God, daddy!
18: Get the point, dude.
19: Enough!
20: Het huis is open voor alle kleuren, geuren en smaken. En nog een beetje meer tijd voor het geluid van het rust vol muziek. Appie staat aan de deur, Norbert neemt de jas aan in de garderobe. Jos en Marleen staan achter de bar en kunnen niet wachten om te beginnen. En Chris is stand-by indien dat nodig moet zijn. Bert houdt zoals altijd de glazen in de gaten. Hij zorgt dat er altijd genoeg glazen achter de bar zijn. Indien je glas leeg is, dan mag je die natuurlijk zelf ook naar de bar terugbrengen. De komende 3 uur heb ik weer herkenbare muziek bij elkaar gezocht die je oren wensen te horen. Wat in het festival muziek zit, verzuurt nooit. Van rock, reggae, ska, funk, soul, disco en dance. Allemaal in de juiste verhouding. Vers getapt uit het festival muziek, waarbij de platen laten praten. Het hele team van het festival vindt het fijn dat jullie er zijn. Tel de koppen en vul de glazen. In

dog, he would think I'm crazy. Stopping on my feet, shopping.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. In het televisieprogramma WNL op zondag heeft defensieminister Jezelgus gezegd dat we het hoofd koel moeten houden na het besluit van de Amerikaanse president Trump om duizenden militairen uit Duitsland weg te halen. Zij denkt dat een groot deel alsnog in Duitsland blijft. Volgens Jezelgus hebben de VS de plekken in Duitsland nodig voor hun eigen inlichtingenpositie. Zo'n 39.000 Amerikaanse militairen verblijven op dit moment in Duitsland. Trump kondigde het vertrek van de troepen uit Duitsland aan nadat de Duitse bondskanselier Merz kritiek op het Amerikaanse beleid had geuit. Vanmiddag rond 5:30 worden twee Nederlandse deelnemers aan de Global Summit Flotilla op Schiphol verwacht. Eén van hen heeft na ingrijpen door Israël een gebroken neus opgelopen. Israël hield afgelopen week ruim 20 schepen van de burgervloot voor de kust van Kreta tegen. Op de boten bevonden zich zo'n 175 opvarenden. Een aantal is gewond geraakt. Twee opvarenden die deel uitmaken van de organisatie van de burgervloot zijn door Israël meegenomen. De Canadese premier Mark Carney zal als eerste niet-Europese regeringsleider deelnemen aan de top van de Europese politieke gemeenschap. Die vindt in Armenië plaats. De voorzitter van de Europese Raad, Antonio Costa, zegt dat Europa en Canada steeds meer naar elkaar toetrekken. Dit komt omdat de Verenigde Staten onder president Trump meer afstand nemen. De liefde tussen Canada en de EU is wederzijds, want Canada is op zoek naar nieuwe bondgenoten. Op sociale media hebben alle leden van de Rolling Stones een stukje van de nieuwe albumhoes gedeeld. Gisteren werd er ook al een fragment gedeeld van een nog onbekend nummer en de emotie van een cd en een van een uitgestoken tong. Het 25e album van de Britse groep heet Foreign Tongues. De nieuwe plaat zou op 10 juli moeten verschijnen, maar die informatie is nog niet door de band bevestigd. Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: Is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
3: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
4: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
5: Get out, goddaddy!
6: Get the point, dude.
7: Enough! Get
8: Dit is alweer het venue van de slust vol muziek. En dan is het tijd voor een beetje reclame. De slok van de week. Een longdrink rijstcocktail voor slechts 3,50. Als je glas leeg, breng deze dan weer even terug naar de bar. Want het scheelt een beetje weer een hoop weg. Voor wie het nog niet weet, Marcel, die samen met Dirk de eigenaar is van Trust, wordt de lange genoemd. En omdat hij lang is, lijkt hij ook dunner dan hij werkelijk is. Zo was het een weddenschap die de grootste borstomvang had. Chris of Marcel? Men dacht over het algemeen Chris. Maar Marcel won met vlag en winkel.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 2:00.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. De politie onderzoekt of de brand die gisteren bij een dessertbedrijf in Ermelo uitbrak mogelijk is aangestoken. Er zijn camerabeelden bekeken en met de informatie die de politie nu heeft kan volgens een woordvoerder een misdrijf niet worden uitgesloten. Er wordt ook met andere scenario's rekening gehouden. De brand brak in de nacht van vrijdag op zaterdag uit en rond 9 uur 's ochtends werd het zijn brandmeester gegeven. Het pand is totaal verwoest. Twee activisten van de Global Summit Flotilla zijn in Israël voorgeleid en de rechter heeft de detentie met 2 dagen verlengd. Het tweetal werd afgelopen week opgepakt toen Israël in de buurt van Kreta ruim 20 boten die onderweg waren naar Gaza tegenhield. Alle activisten werden op Kreta vrijgelaten, behalve deze twee. Zij zouden deel uitmaken van de organisatie van de Flotilla-actie. Volgens de advocaten van het tweetal worden ze door Israël slecht behandeld. Ze zouden geslagen zijn, geblinddoekt en in isolatie gevangen zitten. Oliekartel OPEC Plus gaat vanaf volgende maand de olieproductie verhogen. Dat is vandaag in een online vergadering besloten. Er zullen 188.000 vaten olie per dag extra worden geproduceerd. De landen hebben in een verklaring niets gezegd over het vertrek van de Verenigde Arabische Emiraten. Dat land kondigde afgelopen dinsdag aan uit het oliekartel te stappen vanwege eigen belangen. De voormalige trainer van de Amsterdamse voetbalclub Ajax, Francesco Farioli, heeft met zijn huidige club FC Porto de landstitel binnengesleept en draagt die titel op aan zijn vorige club Ajax. Porto won gisteren thuis met 1-0. Vorig seizoen greep Farioli met Ajax net naast de titel. De Portugese krant Abola schrijft dat Farioli tijdens de persconferentie na de overwinning een ode bracht aan de Amsterdamse club. Farioli zei onder andere: "Ik heb verschillende berichten van mijn spelers van vorig seizoen en van de directie gekregen. Ik denk dat een deel van deze prestatie voor hen is." Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: now, playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: Here is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
3: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
4: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
5: Get out, goddaddy!
6: Get the point, dude.
3: Enough!
7: Het is weer de derde en laatste uur van het Fust vol muziek voor deze week. En zoals ik altijd zeg, ik ben in het Fust geboren. Alles wat ik dacht te weten klopte voor gemeten. Zo goed als alles wat ik heb geleerd, dat heb ik geleerd in het Fust. Naast Dirk was Marcel ook mijn mentor. Naast het leren van autorijden, begammen, banken en voortoepen, om er even een paar te noemen, heeft hij ook veel levenslessen geleerd. Die ik nog steeds toepas en heeft mede bepaald

De 3 uur zitten bij nog van het Festival Muziek voor deze week. Het is misschien alweer 25 jaar geleden dat Marcel onderweg naar Brussel was en zijn auto werd gevonden in de buurt van Luxemburg. En totaal van de radar verdwenen. Maar vergeten doen wij Marcel zeker niet. Marcel had er over 2 weken ook graag bij geweest. Bij het FUST Septisch en Ethisch Reunieparty. DJ Rob heeft samen met mij de playlist klaargemaakt en we kunnen kiezen uit bijna 20 uur van muziek die wij in de 3 uur gaan persen. DJ Rob kon niet wachten en zo ook Jos, Maureen, Norbert en Appie en Betje niet. Ik ben er ook helemaal klaar voor, net als de 178 aanmelden. Mocht je erbij willen zijn, dat kan. Er zijn nog een paar tickets in reserve. Op de Facebook van het FUST vind je de link. Dus opzij, maar plaats van plaats, want wij hebben ongelooflijk veel haast om de laatste tickets te kopen. Dan nu nog een speciale mededeling voor de dames. Luister dus goed. Bij het laatste nummer gaat het grote licht aan. Neem je jas mee, vergeet de portier niet, gedraag je onderweg. En pas op, politie te paard en tegenwoordig ook te voet. En denk om het seksleven van de barkeeper. Als je van plan bent om nog even verderop te gaan en je hebt iets te veel gedronken, laat het ons weten. Dan bellen wij de taxicentrale en die ze dan binnen een paar tellen. Voor nu iedereen weer bedankt voor hun aanwezigheid. Mede dankzij Dirk en Rita, Marcel en Joke en de rest van het FUST-team. Volgende week is

vlees, de laatste wordt getapt. Een tjoebok die plots zwijgt.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 3:00.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. In het televisieprogramma Buitenhof heeft de burgemeester van Weidemeren, Mark Verheijen, gezegd dat het afnemende draagvlak voor de opvang van asielzoekers niet los te koppelen is van het kabinetsbeleid. Volgens Verheijen leveren 3 kabinetten 3 jaar op rij niet op dit thema. In Loosdrecht, dat onder Weidemeren valt, leidde de kort van tevoren aangekondigde opvang van asielzoekers de afgelopen weken tot grote onrust, demonstraties, rellen en vernieling van het gemeentehuis. En onderzoeksplatform Justice for Prosperity meldt dat de recente lokale protesten tegen de komst van AZC's zijn opgestookt door het extreemrechtse netwerk Identitair Verzet. Recentelijk is dat volgens onderzoekers in Loosdrecht gebeurd. Gewone burgers die uit oprechte zorg demonstreren hebben geen idee dat zij ondertussen worden ingezet door een internationaal extreemrechts netwerk dat hun boosheid misbruikt om te groeien, aldus JFP. De IJsselsteinse burgemeester Esther Westijn noemt de afgelopen nacht bruut voor IJsselstein. Delen van het gemeentehuis en het naastgelegen theater werden door relschoppers vernield. Volgens de burgemeester is er een groot verschil tussen de mensen die tegen de komst van de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers gedemonstreerd hebben en de relschoppers die afgelopen nacht huis hielden. De eerste groep laat hun zorgen en bezwaren horen, maar de mensen die de terreur van afgelopen nacht op hun geweten hebben zijn gaaiers, aldus burgemeester Westijn. In de Britse stad Bristol zijn 2 mensen bij een explosie om het leven gekomen. Volgens de politie is hier sprake van een groot en verdacht incident, maar gaat niet uit van terrorisme. Op dit moment wordt de oorzaak van de explosie onderzocht. In het Verenigd Koninkrijk werd afgelopen donderdag het dreigingsniveau voor terrorisme verhoogd van substantieel naar ernstig. De aanleiding was het steekincident in de Londense wijk Coldescreen, waarbij 2 Joodse mannen ernstig gewond raakten. Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
3: The rhythm.
6: The music.
5: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to iTunes Radio.
11: Bring it in, Neumann, Nando Pass. Life, another plus.

0: Hallo allemaal, daar zijn we weer op deze zondagmiddag. We zijn in de maand mei beland. Jawel, van 26. Het is niet te geloven. Is het weer zondag, dan regent het weer. Ach, ach, ach, er is altijd wat hier. De opening wordt van Life is Life, dit 2008. Deze van 18 jaar geleden van Open en Jerry samen. Het oorsprongsnoot afkomt er natuurlijk uit het jaar 1984. En dat was een mooie top 3 hit eigenlijk. Nou, dan gaan we de potmetertjes weer even een beetje bij spuiten zometeen. Open en Jerry samen. Het oorsprongsnoot afkomt er natuurlijk uit het jaar 1984. En dat was een mooie top 3 hit eigenlijk. Nou, dan gaan we de potmetertjes weer even een beetje bij spuiten zometeen.
1: Gezellige zondagmiddagshow.

0: 3 tot 5.
1: En als het altijd live is bij Peter, dan gaat het altijd fout. Maar de gezelligheid is er altijd.

En ook Franse artiesten hebben wij gewoon weer hier in petto. Zometeen de allernieuwste van René Vroeger samen bewelen. En we hebben ook de police voor jullie. Zonder sirene. La France, Michel Sardou.

Roadman Sting van de Police. Hij schreef namelijk dit nummer natuurlijk naar de scheiding van zijn allereerste vrouw. Hoeveel vrouwen heeft hij gehad eigenlijk? Zou ik een keer moeten zoeken. Deze 7 is uit 1983, wat een van de grootste hits van de Police. Zometeen hebben wij Soft Cell en London Beat voor jou. Ook ABBA komt nog langs vandaag hoor, jawel. Voor de fans. Dit is Give It Up, Casey en zijn zonnige band. Waar is de zon dan? Hier altijd op iTunes Radio on the Radio. Wel ja, wij maken er gewoon een lekker feestje van. Van 3 tot 5. Beter draait je toch beta.

Fijne klanken op deze zondagmiddag, jazeker. Het is altijd gezellig als je met Peter van den Berg hier zou. Lekker borrelplankje erbij. Een sippie. Lekker snacken. Een drankje. Mag ook een bak pleur zijn. Ja, pleur het er maar in. Cookie. Dat zegt Maarten altijd. Oh ja, de bitterballen. Ja, die gaan misschien trokken er wel doen. Jullie horen de...

hier toe. Waar zouden dan vandaan komen, deze groep, denken jullie? Engeland? Of Duitsland? Nee, Londen. Oh, wacht even, Londen. Ja, dat ligt in Engeland. Dit is A Better Love.

Ja, Bob, zometeen gaan we er een draaien voor hem. Een leuk plaatje. En de ander zit in een kale huis. En dat moet maar gezout worden. Over zout is gesproken. Ik heb een lekker zoutje gemaakt trouwens. Gewoon een heerlijke salade vanavond. Ja, met crispy chicken. Oh, dat is zo lekker, jongens. Jindo, kom maar. And you're listening to iTunes Radio.nl.

Father Henry op de radio, jongens. Eigenlijk had ik die jingle van Chef van Oekel moeten draaien. Maar goed, vooruit dan maar. Deze dame komt uit België. Nieuw talent. En ze had het over wilde kinderen. Nou, ze was zelf ook wel aardig wild, die dame. Dankjewel. Tijd voor de belofte. Het lijkt wel een nageboorte hier zo, jongens. Fernando. Zometeen speciaal voor Jovan M. en Popmusic. Eerst 1979.

Ik dacht, nou ja, goed. J-O-V-A-N. Daar komt niet de letter M in voor. Ik dacht, dat is wel een geslaagde zet natuurlijk. Maar het gaat om popmuziek. Bij deze dan. We gaan naar You Malik toe. Die komt ook ergens uit Londen. Grappig eigenlijk, hè, vandaag allemaal.

0: Je noemde deze man overigens One Hit Wonder. Dat hij een grote hit had gemaakt natuurlijk. Dat was in de tijd natuurlijk van de Bump-versies. Zoals we Penny McLean natuurlijk ook wel moeten doen geloven. Let me be number one. Dit was hem dan, deze Judy Silverspoon. Zometeen heb ik voor jou de Sonny's. Ja, die gaan lekker zwemmen hoor. Ja, dat doen ze wel zonder slip. Ja.
1: Ben je thuis, onderweg of op je werk? Geniet overal van de lekkerste muziek. Welkom bij de gezellige zondagmiddagshow op iTunes Radio.
0: Maar hier wordt het tijd voor de allernieuwste van Duran Duran. Free to Love. Met de medewerking van...

gedaan. Hè? De mensen zijn teleurgesteld eigenlijk in deze. Dat zou zomaar een AI-plaatje kunnen zijn natuurlijk. Ja, dat is wel vrij van auteursrechten moet ik zien. En ook vrij van de liefde. Dat staat er zelf bij. Dat is toch niet te geloven. Nou, het wordt tijd voor een slokje. Maar we gaan even lekker aan het zwembad zitten. Noemen we het een Johnny. We gaan even lekker zwemmen, jongens. Vergeet alsjeblieft dan wel even je slecht.

0: ja, dat waren natuurlijk de Johnny's, hè. Is dat een feestband? Ja. En ze komen nog uit Nijmegen ook. In de jaren 90 en Zeroed waren ze natuurlijk enorm populair. Ze hadden toen de tijd ook dampende knijters, hè. Nou, deze mag er ook maar zijn, hè. Een knijter zonder een slip. Ach, moet ook kunnen. Tijd voor onze parelplaat. Het is 4 uur geweest. Of zullen we eerst nog even hier een notje doen? Doen we.
1: This is iTunes Radio. On your Sunday. On your Sunday. On your Sunday.
2: Turn it up.
3: Yeah.
2: Dit

Wat een barelaar is dit, zeg. Voor week nummer 19. De keuze is gevallen op Chicago met Street Player. Dat is eigenlijk oorspronkelijk opgenomen door de band Hoovers voor een studio over een Street Player uit 78. Maar Zero Fine en Wilnitsky, oftewel de twee producenten, verwerkten namelijk het nummer van de band Chicago van het album Chicago 13. Dat in 1979 verscheen. Het nummer komt namelijk 5 weken in de Nederlandse top 40. Nee, in de Nederlandse tipparade, Peter. Hij kwam nu verder op de 7e plek. Vandaar dat het een pareltje is. Tijd voor bazaar. We gaan nog even de dansvloer op. We beginnen gewoon weer even opnieuw. Zometeen Andrea True Connection. En die wil altijd meer, meer, meer.

0: Wat een plaat en wat een gezelligheid op deze zondag, hè? Voor deze plaat gingen we terug naar het jaar 1979. En wekelijks mag die eigenlijk nooit ontbreken bij ondergetekende Donnatje. Jullie horen Sunset People. Het zou zomaar een parela kunnen zijn eigenlijk, hè? Als hij dat nog niet geweest is natuurlijk. Maar hij kwam nu verder dan de tipperaden hier in Nederland. Van het heerlijke album daar. Wat zeg je?
1: Wordt het toch nog gezellig.
0: Nou ja, goed. Als jij het zegt.
2: Muziek.
0: Tuurlijk.
1: Wordt het toch nog gezellig.
2: Muziek.
1: Dames en heren.
3: Bent u gereed voor het volgende nummer?
0: Jazeker.
2: Muziek.
0: We hebben er nog eentje uit de 70's gekozen voor jou. De Roberts, Baby I Know. Zometeen Peter Blankenstein. Oh nee, heet die Blanke? Ja.

0: typisch gevalletje, hè? Zo'n tipperadenplaatje. Maar toch wel fijn om deze weer even te delen bij jullie. Muziek van eigen bodem. Ja, het is toch moeilijk om bescheiden te blijven, jongens. Hier is Peter Blanke voor jou.
1: Jouw hits van eigen bodem. Ja. Met Peter van der Berg.
2: Ja.
0: Gaat het nog goed, jongens? Gaat het nog goed?
3: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulham. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: plaat nou bewust of onbewust in de player hebt gestopt. Maar het komt wel uit hier zo. Want hier zo in 07, daar gaat het zonnetje een beetje schijnen. Het is niet te geloven. Ja, het zou maar zo kunnen zijn dat er nog iemand met mij meekijkt bovenop de wolk. Ik heb er zoveel achtergelaten al in die korte tijd. Goed, dat terzijde.
1: Jullie ben je thuis, onderweg of op je werk? Geniet overal van de lekkerste muziek. Welkom bij de gezellige zondagmiddagshow op iTunes Radio.
0: Alleen maar deze plaat eigenlijk, wat we net draaiden natuurlijk, uit 1986. Eigenlijk veel te kort in de Nederlandse top 40. Top maar nummer 35, 3 weken in de lijst. We gaan nog even lekker wat dansjes doen hier zo op de iTunes Radio. Say, I'm your number one. Dit is Prinses.

natuurlijk breed uitgemeten is. Ja, dat mogen we wel stellen natuurlijk. Ik heb eigenlijk nog één ding vergeten natuurlijk. Want wat is er te natje of te eten en zo? Nou, dat slaan we deze week maar eens een keer over. Ik zou zeggen hartplats. Ja, bij sommigen is dat wel bekend natuurlijk. We zetten gewoon zelf wat in elkaar. Zonder van TKW of zo. Want dat wordt weer allemaal vettig en zo. Gaan we allemaal niet doen. Of gewoon een zelfmade pizzaatje maken. Ja, dat kan ook, hè. Met allerlei vette ingrediënten. Het kan nog super gezond zijn. Dat zeg ik je maar wel erbij. Dit is Santana. Carlos is haar voornaam. Zij is daar niet. Maar wij zijn hier wel.

0: één hand tellen. We hadden het over de Jacksons en Blame It On The Boogie. Lekker terug in de jaren 80 hier zo op iTunes Radio.
1: Peter

We zijn alweer bijna aan het einde gekomen van deze show. Het is inmiddels alweer 4:30 voor de klok van 5. En ik zeg dankjewel weer voor het luisteren. Volgens mij weer een genoegen. Want jullie weten het. De zakken zip zijn weer op. De borrelplank is leeg. De drankjes zijn leeg. De peuken zijn op. Het behang is van de muur. Maar het moet nog wel gezout worden. Let op voor spetteren. Neem een spet vrij vaste kwart. Dit allemaal. Jouw weekend zit er voorlopig nog niet op. Want wij gaan nog voorlopig door. Maar voordat je weet, is het morgen weer maandag. En dan wordt het weer een bouwdag. Mits Mark Maas morgen weer op de radio is. En meer. Ik zeg tot de volgende. Daag.

0: iTurn Radio. Op jouw zondag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 5:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Afgelopen nacht zijn bij de rellen in het Utrechtse IJsselstein politieagenten belaagd en met vuurwerk bestookt. Eén agent raakte gewond doordat vuurwerk bij zijn hoofd ontplofte. De relschoppers vernielden delen van het gemeentehuis en het naastgelegen theater. Toen de politie ter plaatse kwam, werd er vuurwerk afgestoken en richting de politie gegooid. Het zou volgens de betrokken agenten om een groep personen in donkere kleding, hoodies en gezichtsbedekking gaan. Het Internationaal Atoomenergieagentschap wil toegang krijgen tot een laboratorium bij de kerncentrale in het Oekraïnse Zaporizhia. Deze werd met een drone aangevallen en staat onder controle van Rusland. Het is onduidelijk of het laboratorium dat buiten de kerncentrale ligt beschadigd is geraakt. Rusland liet weten dat de kerncentrale door Oekraïnse drones is aangevallen, maar dat die zoals gebruikelijk functioneert. Afgelopen nacht zijn voor de Franse kust twee vrouwen om het leven gekomen die in een migrantenboot zaten die naar het Verenigd Koninkrijk onderweg was. Kort na vertrek zou de motor van de boot zijn uitgevallen. Op dat moment waren er 82 mensen aan boord. 16 opvarenden raakten gewond, 3 van hen ernstig. De Franse maritieme politie pikte 17 mensen op. De anderen spoelden met boten alweer op het strand aan. De twee overleden vrouwen zijn vermoedelijk verpletterd of gestikt omdat er te veel mensen aan boord waren. Eind april kon de president van Taiwan, Lai Ching-te, niet naar het Afrikaanse land Eswatini afreizen omdat hij van meerdere landen het luchtruim niet mocht gebruiken. Maar gisteren was de president toch in Eswatini, voorheen Swaziland. Vanwege veiligheidsredenen werd zijn bezoek nadat hij geland was pas aangekondigd. China noemt de reis van Lai een lachwekkende stunt en zegt dat Lai het land is uitgesmokkeld. In de ogen van China is Taiwan een afvallige provincie. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er hier en daar nog buien. Daar kan onweer bij zitten. Op de Wadden kan mist ontstaan. In de nacht daalt het kwik naar 11 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Is your iTurn Radio.
3: And now on iTurn Radio.
4: iTurn, all hits, all the time.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. De landen van het oliekartel OPEC hebben besloten om hun productiequotum te verhogen. Het besluit komt na het vertrek deze week van de Verenigde Arabische Emiraten dat meer olie wilde oppompen dan was toegestaan. Analisten zeggen dat de OPEC nu wil laten zien dat het kartel ook zonder dit land de wereldmarkt nog altijd bepaalt en klaar staat om de leveringen van olie te verhogen zodra de oorlog voorbij is. Een grote brand in Harderwijk heeft vanmiddag voor veel rookontwikkeling gezorgd, maar is snel geblust. De brand woedde in een leegstaand kassencomplex. De veiligheidsregio meldt dat er geen mensen in het pand aanwezig waren en dat de aangrenzende gebouwen konden worden beschermd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, wel heeft de politie een fles brandbare vloeistof in het pand gevonden. De Oekraïense president Zelensky heeft gemeld dat zijn land zondag 2 olietankers, een kruiser en een patrouilleboot van Rusland heeft geraakt. De aanvallen zouden hebben plaatsgevonden op havens in het zuiden van Rusland en bij de Russische grens met Finland. Volgens Zelensky maakten de tankers deel uit van de Russische schaduwvloot. Bij Russische aanvallen op meerdere Oekraïense steden zijn 10 doden gevallen. En een Franse bierbrouwer moet stoppen met het verkopen van zijn succesvolle speciaal biertje met een citroensmaakje onder de merknaam John Lemon. Yoko Ono, de weduwe van de in 1980 vermoorde ex-Beatle John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen en heeft de brouwerij met een boete gedreigd. De brouwer mag de resterende voorraad nog verkopen en gaat dan over op een nieuwe naam voor het bier, John Lemon. Het weer, er vallen vanavond en vannacht nog buien met in het noordoosten kans op onweer. De temperatuur zakt naar 11 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
3: The rhythm.
5: The music.
4: The music.
5: Music. Oh, I love this stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
0: You're listening to...
10: iTunes Radio.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw zondag. iTurn Radio. Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio.
2: Bij een woningbrand in Oldenzaal is vanmiddag een kind om het leven gekomen. Twee andere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar wat er in de woning is gebeurd. In Harderwijk heeft een brand in een leegstaand kassencomplex geen levens geëist. Er was wel sprake van veel rookontwikkeling. De politie heeft in dat pand een fles brandbare vloeistof gevonden. De directie van het Eurovisie Songfestival belooft in te grijpen bij aanwijzingen voor politieke beïnvloeding van de publieksjurering. Vorig jaar zou een Israëlische overheidsinstantie campagne hebben gevoerd voor de Israëlische deelnemer. Songfestivaldirecteur Green zegt in een interview met Nieuwsuur dat hij de landen die vanwege de deelname van Israël dit jaar zijn afgehaakt weer terug wil krijgen. De finale vindt plaats in Wenen op 16 mei. Nederland is een van de 5 landen die vanwege Israël niet meedoet. De Oekraïense president Zelensky heeft gemeld dat zijn land zondag 2 olietankers, een kruiser en een patrouilleboot van Rusland heeft geraakt. De aanvallen zouden hebben plaatsgevonden op havens in het zuiden van Rusland en bij de Russische grens met Finland. Volgens Zelensky maakten de tankers deel uit van de Russische schaduwvloot. Bij Russische aanvallen op meerdere Oekraïnse steden zijn 10 doden gevallen. En een Franse bierbrouwer moet stoppen met het verkopen van zijn succesvolle speciaal biertje met een citroensmaakje onder de merknaam John Lemon. Yoko Ono, de weduwe van de in 1980 vermoorde ex-Beatle John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen en heeft de brouwerij met een boete gedreigd. De brouwer mag de resterende voorraad nog verkopen en gaat dan over op een nieuwe naam voor het bier, John Lemon. Het weer, er vallen vanavond en vannacht nog buien met in het noordoosten kans op onweer. De temperatuur zakt naar 11 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 8 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. Bij een ernstig auto-ongeluk in Noord-Frankrijk zijn vanmiddag 3 Nederlanders omgekomen. Het gaat om 2 mannen van 74 en 58 jaar en een vrouw van 71 jaar. Ze werden volgens Franse media uit de auto geslingerd en overleden ter plaatse. 2 andere Nederlandse inzittenden raakten gewond. De krant Le Courrier heeft een foto gepubliceerd waarop een gekantelde SUV te zien is. Volgens een politiecommandant was er sprake van een botsing op hoge snelheid. De informatie is nog niet door het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigd. De Amerikaanse politie heeft in het kogelwerende vest van de agent die werd neergeschoten bij de aanslag op het Correspondents' Dinner in Washington vorige week zaterdag een kogel gevonden uit het geweer van de verdachte schutter. De agent overleefde het incident dankzij het vest. De aanslagpleger Cole Allen werd niet geraakt door geweervuur van de beveiligers, maar struikelde en werd overmeesterd voordat hij de zaal van het evenement kon bereiken, zo meldt CNN. Bij een woningbrand in Oldenzaal is vanmiddag een kind om het leven gekomen. 2 andere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar wat er in de woning is gebeurd. In Harderwijk heeft een brand in een leegstaand kassencomplex geen levens geëist. Er was wel sprake van veel rookontwikkeling. De politie heeft in dat pand een fles brandbare vloeistof gevonden. De directie van het Eurovisie Songfestival belooft in te grijpen bij aanwijzingen voor politieke beïnvloeding van de publieksjurering. Vorig jaar zou een Israëlische overheidsinstantie campagne hebben gevoerd voor de Israëlische deelnemer. Songfestivaldirecteur Green zegt in een interview met Nieuwsuur dat hij de landen die vanwege de deelname van Israël dit jaar zijn afgehaakt weer terug wil krijgen. Het weer, steeds minder buien, in het noordoosten nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. Morgen bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Everything I want to hear.
4: iTunes Radio.
0: Tim Nieuwenhuis, Club Remember, Revival of the 80s.
5: Get ready.
4: iTunes Radio.
0: En dit is de nieuwe alarmschijf.

Tippi Irie was alarmschijf in week 18 van 1986. Eén hit had hij Nederland daarna nooit meer iets van vernomen. En werd het een hit ook? Laten we even kijken in het hitdossier. Kom op 10 mei 1986 binnen. 4 weken in de top 40. Hoogst bereikte positie nummer 26. Niet zo groot hit dus. Maar wel een keer leuk om te draaien. Want je hoort hem niet zo vaak meer op de Nederlandse radio. Dus als tweede plaat hier van het eerste uur. Tippi Irie met Hello Darling. Daarvoor gedraaid handen. Alarmschijf van week 18. Maar dan van 1988. Eerste single in Nederland. 1987 trouwens was het. Eerste single van Crowded House. Dat is een beetje de opvolger van... Jammer groep, waarvan ik de naam even kwijt ben. Het bandje van Neil Finn, hoorde je. Met Don't Dream It's Over kwam op 9 mei 1987 binnen. 13 weken in de tipper of in de top 40 en hoogste bereikte positie nummer 5. En Split Dance was natuurlijk het bandje waar ik het over had. Waar ik niet op kon komen, dat was eigenlijk de opvolger

kleine, de vergeten hits. En dan een mooie platen die je zelden tot nooit meer op de Nederlandse radio. Zoals deze van Fleetwood Mac. Twee keer werd hij uitgebracht in de zomer van 82. En in de lente van 1989, na aanleiding van het verzamelalbum. Je kent het vast wel met de grote roos op de voorkant, de groene hoes. En we gaan draaien Fleetwood Mac hierbij.

0: iTunes Radio. Wij zijn wat jij hoort.
1: Trim Nieuwenhuis, The Remember. Revive.

En zo heette dit inderdaad, Wailing in the Moonlight. En daarvoor gedraaid het 1982 en 89 Fleetwood Mac. Met Hold Me, hier bij Club Remember Revival of the 80s. Deze fijne van Phil Carmen. Er is het 1985, 86 die kant uit. Het liedje gaat over de Moonshine Still.

uit 1983 van een hele bescheiden hit ook worden. Zo 12 maanden 1983 binnenkomen. 6 weken in de top 40. Hoogst bereikte positie nummer 2. En die tweede single die daarna kwam. Uiteraard, want dit was de eerste. Was natuurlijk Starmaker. En dat werd een redelijke hit. Top 10 hit volgens mij. Fijn liedje van de Kiss van Fame. Hoor je nooit meer op de Nederlandse radio. High Fidelity.

top 3 van de lijst van 7 mei 1983, nummer 2, vorige week op 1 in de 7e week. Let's Dance van David Bowie, en dat werd weer geproduceerd door Mark Rogers van Chic. En nummer 3, vorige week op 2 in de 5e week. Do You Wanna Hold Me van Bow Wow Wow. Aardige plaatjes in de top 10 waren verder op nummer 5. Lady van Wayne Wade op 6. Food for Thought, de live versie van UB40. Sweet Dreams op nummer 9 van Eurythmics. En nummer 10 stond de Garden Party van Mezzo Forte. En die moet ik binnenkort een keertje draaien. Fijne top 3 was het weer. En daarvoor draaiden we ook door 1984. De enige hit in Nederland voor de Break Machine. En het heette natuurlijk de Sweet Dance. En we blijven nog even op het soulgebied met het album Hotter Than July, wat hij in 1980 uitbracht. En dit was zijn tweede single. Stevie Wonder, daar gaan we nu naar luisteren met Lately.

1980 kwam het binnen, 7 weken in de top 40 en hoogste bereikte positie nummer 18. En daarvoor gedraaid niet de tweede, maar de derde single van het album Hotter Than July. I Ain't Gonna Stand For It zat nog tussen Master Blaster, Jamming en Lately. En Lately bleef helaas ook in de tipparade steken. En te koop uiteindelijk in de uitverkoopbak voor de 2 gulden of 3 gulden 95 in 1981 bij jou en mijn favoriete platenhandelaar. Dus het goede doel uit 1983. Van het album België. Henk Westbroek en Henk Temming. Ze kunnen elkaar tegenwoordig niet meer luchten of zien, maar ja, dat maakt niet uit. Hè. We draaien gewoon het goede doel.

Spaans heet, dus gewoon Los Lobos in het Nederlands, zullen we maar zeggen. Dit singeltje wat ze uitbrachten in Nederland, Los Lobos met Will the Wolf Survive. En het zou geen hit worden, zou een tipperader blijven steken. Pas 2 jaar later, in 1987, kregen ze een top 3 hit met La Bamba, of die film hè, van Ritchie Valens.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. In de door de VS en Iran afgesloten straat van Hormuz is vanmiddag een vrachtschip aangevallen. De Britse Maritieme Handelsorganisatie meldt dat het schip werd aangevallen door meerdere kleine bootjes. De bemanning van het schip raakte niet gewond en er is geen olie gelekt. Volgens de Internationale Maritieme Organisatie zitten er zeker 20.000 zeelieden vast op ongeveer 2.000 schepen in de regio. Bij een ernstig auto-ongeluk in Noord-Frankrijk zijn vanmiddag 3 Nederlanders omgekomen. Het gaat om een vrouw van 71 en 2 mannen van 74 en 58 jaar. Ze werden volgens Franse media uit de auto geslingerd en overleden ter plaatse. 2 andere Nederlandse inzittenden raakten gewond, waarvan 1, een 79-jarige man, levensgevaarlijk. In de kofferbak zou een blinde geleidehond hebben gezeten, die is door de hulpdiensten naar een dierenkliniek gebracht. In Oostenrijk zijn 5 kinderen licht gewond geraakt toen er een oude oorlogsgranaat ontplofte in een kampvuur. De slachtoffers zijn tussen de 10 en 14 jaar oud en zijn lid van een jeugdbrandweergroep. Het is niet duidelijk hoe de granaat uit de Tweede Wereldoorlog in het vuur terecht is gekomen. In een ander kampvuur op hetzelfde terrein vond de explosieve opruimingsdienst later nog een tweede oude granaat. De Amerikaanse politie heeft in het kogelwerende vest van de agent die werd neergeschoten bij de aanslag op het Correspondents' Dinner in Washington vorige week zaterdag een kogel gevonden uit het geweer van de verdachte schutter. De agent overleefde het incident dankzij het vest. De aanslagpleger Cole Allen werd niet geraakt door geweervuur van de beveiligers, maar struikelde en werd overmeesterd voordat hij de zaal van het evenement kon bereiken, zo meldt CNN. Het weer, steeds minder buien, in het noordoosten nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. Morgen bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

Chaka Khan. De eerste keer werd het uitgebracht in 1979. Zou toen de 19e plaats halen. De remix deed een stukje beter. Die zou de 9e plaats halen en 7 weken in de top 40 verblijven. Chaka Khan hoorde je in met I'm Every Woman. In de remix en het laatste van deze uur. Steve Jolly en Tony Swain met een mooie instrumental. En dat heette Soul Street. Welke muziekvrienden en vriendinnen. Nog een uur lang de grote, de kleine, de vergeten hits. En alle mooie plaatjes die je zo dan tot nooit meer op de Nederlandse radio hoort. We moesten hem vorige week een beetje inkorten, anders konden we Stevie Dan niet helemaal draaien. Ja, ik moest een keuze maken, maar we gaan hem dit jaar of deze week weer opnieuw draaien. Had ik vorige week beloofd. Jan ten Hopen uit 1989, je bent alles en allemaal hierbij. Ja.

Evans, die zingt onder andere om deze backing track mee. Can't Stand It Anymore van Matt Bianco hoorde je uit 1986 en daarvoor gedraaid inderdaad. Jan ten Hopen met Je Bent Alles uit 1989 hebben we toch even goed gemaakt. Kijk even wat Buma Stemra binnen en dergelijke. Uit 1984, lijkt een beetje op Toto's, hadden er helemaal niks mee te maken, maar het klonk wel typisch als het soundje van Toto's.

studio in Alabama en de rhythm section. En als je goed luisterde, dan hoor je ook de halve Eagles meezingen. Onder andere Glenn Frey, Don Henley en Timothy B. Schmidt zongen mee op de achtergrondkoortjes. Was duidelijk horen, hè. Fijn liedje van onze grote vriend Bob Seger en de Silver Bullet Band. En daarvoor draaiden we ook nog, even op de lijst kijken, Ricardo Cocciante, 1984 met Senza Rita. Dit komt gewoon uit Twente, Nederland. Future World

Monika Bijshuizen en Bill van Dijk. En zoals gezegd, steunplaat in week 18 van 1980. Werd het nog een hit ook? We zoeken het even op. Kwam op 31 mei 1980 binnen. 5 weken in de top 40 en 25e plaats als hoogste bereikte positie. Toch een redelijk hit voor Rob ten IJs.

94 in de uitverkoopbak van jou en mijn favoriete platenhandelaar. Best wel jammer, was een goed liedje van Nick Kershaw en The White Boy. En daarvoor draaiden we ook nog de Spider Murphy Gang. Een van de exponenten van die Neue Deutsche Welle. Je kent ze vast nog wel. Nena, Spliff en heel veel dat. Tot bandjes. Skandal in Spijbert zie ik zo de vijfde plaats halen. En die Shout is aan slechts de 27e plaats. Stond voor de laatste week in de top 40. De Spider Murphy Gang, hoorde je. En dit is de tweede single van Rupert Holmes in 1980. Opvolger van Escape. En dan heet het ineens It's Me or It's Him.

to Tide Dimensional, de rode soul van Mick Hucknall. Simpiwet uit maart april 1986 met Jerry Go. En daarvoor gedraaid, wat ik al zei, de tweede single van Rupert Holmes in Nederland. Eerst was de Pina Colada song, ook wat tussen haakjes Escape heet, of was het andersom. En de tweede kwam met april mei 1980. Rupert Holmes met It's Me or It's Him hier bij Club Remember. Een van de vele singles van Kim Wild, opvolger van Cambodia. Uit 1982. En hoe heet het ook alweer?

Uit 1988 fijn is een pre-zomerhit, een lentehit mag je het ook wel haast wel noemen. Hey Mambo, hoorde je. Daarvoor gedaan Kim Wild met haar zoveelste single in Nederland. Inderdaad, de opvolger van Cambodia. We hebben het even nagekeken in het dikke boek. En inderdaad, het was de voorgaande single. Zo'n aardig hit worden in april en mei 1982 heette View from a Bridge. En anders kan je het weer luisteren, als je geluk hebt tenminste, als je

1986 en we gaan er weer een lange albumversie draaien van bijna 7 minuten. En dan mag ik onderhand nu wel de startknop gaan indrukken, anders redden we het allemaal niet. Ik vind een mooie, waardige afsluiter van deze aflevering van week 18. Volgende week draaien we alle grote en kleine hits rond week 19 uit de jaren 80. Dat is geheel vanzelfsprekend dit programma. Dus als we ook een Club Remember Original hebben, dan draaien we ook wel andere decennia. Maar in principe alleen maar je muziek uit de jaren 80. Dit is mooi. Zoals gezegd, als waardig afsluiter van deze aflevering. Chris Ria, It's All Gone. Dank voor het luisteren. Graag weer tot de volgende aflevering.

0: Het is nu 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio. Op een cruiseschip op de Atlantische Oceaan zijn na een vermoedelijke virusuitbraak 3 doden gevallen. 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Tenminste, 1 van de dodelijke slachtoffers is positief op het hantavirus getest. Volgens het internationale persbureau AFP zou een Nederlands stel onder de overledenen zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan dat nog niet bevestigen. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reisorganisatie Oceanwide Expeditions, was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. De Verenigde Staten en Iran zijn volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken aan het onderhandelen over een nieuw vredesvoorstel. Het plan zou 14 punten hebben en de oorlog binnen 30 dagen in 3 fasen kunnen beëindigen. Volgens bronnen zou in de eerste fase de straat van Hormuz worden geopend. Het plan zou geen punten bevatten over het inperken van het Iraanse nucleaire programma, een reden voor de Amerikaanse president Trump om het aanvankelijk af te wijzen. Bij een ernstig auto-ongeluk in Noord-Frankrijk zijn vanmiddag 3 Nederlanders omgekomen. Het gaat om een vrouw van 71 en 2 mannen van 74 en 58 jaar. Ze werden volgens Franse media uit de auto geslingerd en overleden ter plaatse. 2 andere Nederlandse inzittenden raakten gewond, waarvan 1, een 79-jarige man, levensgevaarlijk. In de kofferbak zou een blinde geleidehond hebben gezeten, die is door de hulpdiensten naar een dierenkliniek gebracht. In Oostenrijk zijn 5 kinderen licht gewond geraakt toen er een oude oorlogsgranaat ontplofte in hun kampvuur. De slachtoffers zijn tussen de 10 en 14 jaar oud en zijn lid van een jeugdbrandweergroep. Het is niet duidelijk hoe de granaat uit de Tweede Wereldoorlog in het vuur terecht is gekomen. Het weer, steeds minder buien, in het noordoosten nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. Morgen bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Is your iTurn Radio.
3: And now on iTurn Radio.
4: iTurn, all hits, all the time.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 11 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Op een cruiseschip op de Atlantische Oceaan zijn na een vermoedelijke virusuitbraak 3 doden gevallen. 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Tenminste, 1 van de dodelijke slachtoffers is positief op het hantavirus getest. Volgens het internationale persbureau AFP zou een Nederlands stel onder de overledenen zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt zondagavond dat het om 2 Nederlanders gaat. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reisorganisatie Oceanwide Expeditions, was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. De Verenigde Staten en Iran zijn volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken aan het onderhandelen over een nieuw vredesvoorstel. Het plan zou 14 punten hebben en de oorlog binnen 30 dagen in 3 fasen kunnen beëindigen. Volgens bronnen zou in de eerste fase de straat van Hormuz worden geopend. Het plan zou geen punten bevatten over het inperken van het Iraanse nucleaire programma, een reden voor de Amerikaanse president Trump om het aanvankelijk af te wijzen. Het weer, steeds minder buien, in het noordoosten nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden, morgen bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw maandag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio. Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hantavirus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven. Het schip, de Hondius van de Nederlandse reder Oceanwide Expeditions, maakte met 170 passagiers, waaronder 10 Nederlanders, een cruise over de Atlantische Oceaan en het Zuidpoolgebied. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn social media platform dat zijn land met het project Freedom mensen gaat helpen die niets verkeerds hebben gedaan. Hij meldt niet hoe de hulp eruit zal zien. Eerder werd bekend dat Iran en de VS onderhandelen over een plan dat de oorlog binnen 30 dagen kan beëindigen. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer in het noordoosten, nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. De maandag bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio. This is your iTurn Radio.
2: And now on iTurn Radio.
3: iTurn, all hits, all the time.

0: nacht. Het is nu 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio.
2: Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hanta-virus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven. Het schip, de Hondius van de Nederlandse reder Oceanwide Expeditions, maakte met 170 passagiers, waaronder 10 Nederlanders, een cruise over de Atlantische Oceaan en het Zuidpoolgebied. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn social media platform dat zijn land met het project Freedom mensen gaat helpen die niets verkeerds hebben gedaan. Hij meldt niet hoe de hulp eruit zal zien. Eerder werd bekend dat Iran en de VS onderhandelen over een plan dat de oorlog binnen 30 dagen kan beëindigen. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer in het noordoosten, nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. De maandag bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Are talking. We're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: de nacht. Het is nu 2:00.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio. Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hanta-virus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reder Oceanwide Expeditions, maakte met 170 passagiers, waaronder 10 Nederlanders, een cruise over de Atlantische Oceaan en het Zuidpoolgebied. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn social media platform dat zijn land met het project Freedom mensen gaat helpen die niets verkeerds hebben gedaan. Hij meldt niet hoe de hulp eruit zal zien. Eerder werd bekend dat Iran en de VS onderhandelen over een plan dat de oorlog binnen 30 dagen kan beëindigen. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer in het noordoosten, nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. De maandag bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.